0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. De Nederlandse shorttrack ploeg heeft opgelucht gereageerd op de terugkeer van teamgenoot Sven Roes. De schaatser was 2 weken lang vermist nadat zijn auto werd teruggevonden op Schiphol. Roes verbleef in het buitenland en is inmiddels weer in Nederland. Ik ben Oud Vosommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De onverwachte verdwijning zorgde voor veel onrust binnen de selectie. Teamgenoten Jens van het Woud en Sandra Velzenboer spreken van een schok voor de hele ploeg. Ze benadrukken dat het team onderling zeer hecht is en dat de gebeurtenis iedereen flink bezig hield. De schaatsers gaven aan dat zij veel waarde hechten aan de vriendschappelijke band die zij naast hun sportieve samenwerking hebben. Roes laat weten dat hij door een lastige periode niet langer een uitweg zag en daarom naar het buitenland vertrok. Zijn collega's laten weten blij te zijn dat hij terug is en benadrukken dat Roes nu vooral tijd en rust nodig heeft. Van het Woud laat weten dat Roes weet dat zijn teamgenoten voor hem klaarstaan en dat hij hem snel weer bij de trainingen hoopt te zien. Bondscoach Niels Kersholt noemt de situatie ingewikkeld, maar prijst de steun die de groep aan elkaar biedt. Terwijl de ploeg de rust rondom Roes respecteert, verschuift de aandacht langzaam naar het sportieve programma. De selectie is namelijk alweer in Tialf aan het trainen voor het nieuwe seizoen. Volgens Kersholt moet de knop om, aangezien de kwalificaties voor de wereldbekercyclus over een paar maanden alweer op het programma staan.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Atlete Femke Broeders-Bol slaat het Nederlands kampioenschap in Hengelo over. De 26-jarige atleet heeft na overleg met de Atletiekbond en vrijstelling gekregen en komt eind juli dus niet in actie. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De vrijstelling betekent dat ze de gebruikelijke deelnameplicht aan de nationale titelstrijd mag overslaan. In nauw overleg met haar team en de bond is besloten dat zij deze ruimte nodig heeft voor haar herstel. Broeders-Bol kijkt terug op een jaar vol veranderingen. Nadat ze vorig jaar de overstap maakte van de 400 meter horde naar de 800 meter, kampte ze na het indoorseizoen met een voetblessure. Die fysieke ongemakken dwongen haar tot aanpassingen in de voorbereiding op het buitenseizoen. Sinds 2019 was ze een vaste waarde op de nationale titelstrijd. Vorig jaar greep ze nog het zilver op de 200 meter. Nu kiest ze voor een andere route om zich optimaal voor te bereiden op het Europees kampioenschap in Birmingham, dat in augustus plaatsvindt. De 800 meter in Engeland moet haar vijfde officiële wedstrijd op die afstand worden. En ja, voordat ze zich volledig focust op de EK-ambities, staat er nog een belangrijke test op het programma. Aanstaande zaterdag verschijnt ze aan de start van de Diamond League in Londen. En daar treft ze voor het eerst in haar carrière de Britse Olympisch kampioene Kelly Hodkinson. Met deze keuze voor Londen en het overslaan van het NK hoopt Broeders-Bol de balans te vinden voor een succesvol vervolg van het seizoen.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur. Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Dirk Kuyt blikt in zijn nieuwe rol als assistenttrainer bij Fenerbahçe terug op de overstap van FC Dordrecht naar de Turkse topclub. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En bij de Turkse club ondersteunt Kuyt de 65-jarige Ismael Kartal. En dat is een vertrouwd gezicht voor hem, want Kuyt speelde al als voetbal eens onder de Turkse trainer. Hij benadrukt dat er over en weer veel respect is tussen hem en de hoofdtrainer. De overstap naar de staf voelt voor Kuyt als een bijzonder moment. En hij vertelt ook dat het telefoontje van de clubpresident hem erg trots maakte. Zeker omdat hij diezelfde president ook al meemaakte in zijn tijd als speler. De volledige focus ligt nu op de voorbereiding voor de voorrondes van de Champions League, waar volgens Kuyt elk detail telt. Kuyt vindt het trainerschap op dit moment nog een stuk intensiever dan zijn tijd als actieve voetballer. Waar spelers nog wel eens een rustdag hebben, is de staf constant bezig met planning en voorbereiding. Na 6 jaar ervaring in het vak merkt dat hij nog steeds blijft leren door samen te werken met ervaren krachten. Hij kijkt ook uit naar de sfeer in het stadion. Hij verwacht dat de energie van de fans de ploeg dit seizoen ver kan brengen, mits het team die passie om kan zetten in constante prestaties.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferrari's, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Arvid Lindblad sluit een overstap naar de rallysport in de toekomst niet uit. De Formule 1-coureur van Racing Bulls kroopt tijdens het Goodwood Festival of Speed voor het eerst achter het stuur van een professionele World Rally Championship machine. En dat smaakt voor hem naar meer. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens het Britse evenement verruilde de jonge rijder zijn vertrouwde Formule 1-auto voor een krachtige M-Sport Ford Puma Rally One. Hij nam de auto mee de baan op voor een rit over een uitdagende gravelbaan. Het krappe en bochtige parcours door het bos heeft een lengte van bijna 2 mijl. De route is ontworpen door Anu Mikkola, de wereldkampioen rally uit 1983. Lindblad omschrijft de ervaring in de rallywagen als geweldig. De kennismaking met een andere discipline van de autosport heeft bij Lindblad de nodige interesse gewekt. Hij geeft aan dat hij het besturen van de rallyauto als een waardevolle uitdaging beschouwt. Hoewel zijn focus momenteel volledig bij de verplichtingen in de Formule 1 ligt, plaatst hij de rallysport in zijn toekomstperspectief. Hij ziet een eventueel uitstapje naar de wereld van het rallyrijden na zijn loopbaan in de koningsklasse als een serieuze optie. Voorlopig blijft de volledige aandacht van de coureur echter gericht op het lopende seizoen in de Formule 1, waar hij zijn ambities verder wil vormgeven. Nou ja, de ervaring in Goodwood vormt voor hem in ieder geval een mooie toevoeging aan zijn racecarrière.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sport.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Conor McGregor moet een medische ingreep ondergaan na zijn kortstondige terugkeer in de vechtkooi. De 37-jarige Ier raakte na ruim een minuut geblesseerd aan zijn rechterbeen in zijn gevecht tegen de Amerikaan Max Holloway. Ik ben Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De rentree van McGregor duurde slechts 69 seconden. Na de eerste trap was het fysieke ongemak direct zichtbaar bij McGregor. Hoewel hij het duel probeerde te vervolgen, lukte het hem niet om stabiel op zijn benen te blijven staan. Hij staakte de strijd en moest daarna de arena strompelend verlaten. McGregor deelt dat hij zich nu richt op een operatie en het daaropvolgende revalidatietraject. Over de exacte aard van de beenblessure doet hij geen uitspraken. Hij geeft wel aan dat hij plannen heeft om op den duur weer terug te keren naar de vechtsporttraining. Ondanks de fysieke tegenslag spreekt de vechter de intentie uit om zijn UFC-carrière nog niet te beëindigen. En hij wijst daarbij nadrukkelijk op het laatste gevecht dat volgens zijn huidige contract nog open staat. McGregor laat nog in het midden wanneer hij daadwerkelijk weer in actie komt voor dit slotduel. Hij benadrukt dat hij ondanks de recente gebeurtenissen in Las Vegas vertrouwen houdt in zijn herstel. Het is nu afwachten hoe zijn lichaam reageert op de operatie en wanneer hij fysiek weer in staat is om zijn trainingsschema volledig te hervatten.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Jonas Vingegaard heeft vorig jaar bijna een punt achter zijn wielercarrière gezet. De Deen kampte met grote mentale problemen en gaf bij zijn ploeg Visma Leasebike aan dat de huidige aanpak niet langer vol te houden was. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Vingegaard vertelt dat hij zich destijds ongelukkig voelde door de hoge werkdruk. Het strikte dieet en de eindeloze trainingskampen waren mentaal en fysiek te zwaar voor hem. Hij drong aan op verandering, omdat hij meer tijd bij zijn gezin wilde zijn en zijn eigen welzijn wilde beschermen. De ploeg die erkende de noodzaak, waardoor Vingegaard inmiddels een meer individueel programma afwerkt. Zo verscheen hij dit jaar aan de start van de Giro d'Italia. Volgens de renner is dit een noodzakelijke ontwikkeling voor de wielersport. Hij pleit ervoor om in de toekomst meer naar individuele programma's te kijken om wielrenner duurzamer te maken voor de coureurs. Vingegaard geeft aan zich nu gelukkiger te voelen, al blijft de sport uitdagend. Ja, en zijn zoektocht naar een betere balans laat zien dat zelfs bij de grootste kampioenen het welzijn voorop staat. Ja, en op dit moment is de renner volop in competitie in de Tour de France. Hij bezet de tweede plek in het algemeen klassement met een achterstand van ruim 2,5 minuut op Tadej Pogačar.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: miles away. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Sergio Perez blikt terug op zijn jaren bij Red Bull en vertelt dat hij direct bij zijn aanstelling door teambaas Christian Horner werd geïnformeerd over de strikte focus op Max Verstappen. De Mexicaanse coureur kreeg naar eigen zeggen te horen dat het team destijds liever met slechts één auto had deelgenomen aan het kampioenschap. Nou, het van sommigen hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, Perez onthult dus dat toenmalig teambaas Christian Horner hem bij hun eerste ontmoeting duidelijk maakte dat een tweede auto enkel noodzakelijk was om aan de reglementen te voldoen. Volgens de Mexicaan gaf Horner aan dat het team tevreden was geweest met enkel Verstappen als coureur, aangezien de gehele infrastructuur en ontwikkeling op de viervoudig wereldkampioen waren afgestemd. Ja, Perez stelt dat hij zich bewust was van de focus op zijn toenmalige teamgenoot. Hij benadrukt dat hij wel alles uit zijn periode bij de formatie Milton Keynes heeft gehaald. Hoewel de samenwerking volgens hem vier fantastische jaren kende, erkent de coureur dat er sprake was van zware periodes en interne politieke spanningen. De coureur is van mening dat de waarde van zijn inbreng pas echt duidelijk werd voor het team nadat hij vertrok en andere coureurs werden ingezet. Desondanks kijkt Perez met dankbaarheid terug op zijn tijd bij Red Bull. Hij onderhoudt naar eigen zeggen nog steeds goede contacten met de mensen binnen het team en beschouwt zijn carrière als een professioneel proces waar hij naar eigen zeggen het spel moest spelen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Nederlandse shorttrack ploeg heeft opgelucht gereageerd op de terugkeer van teamgenoot Sven Roes. De schaatser was 2 weken lang vermist nadat zijn auto werd teruggevonden op Schiphol. Roes verbleef in het buitenland en is inmiddels weer in Nederland. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De onverwachte verdwijning zorgde voor veel onrust binnen de selectie. Teamgenoten Jens van het Woud en Sandra Velzenboer spreken van een schok voor de hele ploeg. Ze benadrukken dat het team onderling zeer hecht is en dat de gebeurtenis iedereen flink bezig hield. De schaatsers gaven aan dat zij veel waarde hechten aan de vriendschappelijke band die zij naast hun sportieve samenwerking hebben. Roes laat weten dat hij door een lastige periode niet langer een uitweg zag en daarom naar het buitenland vertrok. Zijn collega's laten weten blij te zijn dat hij terug is en benadrukken dat Roes nu vooral tijd en rust nodig heeft. Van het Woud laat weten dat Roes weet dat zijn teamgenoten voor hem klaarstaan en dat hij hem snel weer bij de trainingen hoopt te zien. Bondscoach Niels Kersholt noemt de situatie ingewikkeld, maar prijst de steun die de groep aan elkaar biedt. Terwijl de ploeg de rust rondom Roes respecteert, verschuift de aandacht langzaam naar het sportieve programma. De selectie is namelijk alweer in Tialf aan het trainen voor het nieuwe seizoen. Volgens Kersholt moet de knop om, aangezien de kwalificaties voor de wereldbekercyclus over een paar maanden alweer op het programma staan.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur. Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Atlete Femke Broeders-Bol slaat het Nederlands kampioenschap in Hengelo over. De 26-jarige atleet heeft na overleg met de Atletiekbond een vrijstelling gekregen en komt eind juli dus niet in actie. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De vrijstelling betekent dat ze de gebruikelijke deelnameplicht aan de nationale titelstrijd mag overslaan. In nauw overleg met haar team en de bond is besloten dat zij deze ruimte nodig heeft voor haar herstel. Broeders-Bol kijkt terug op een jaar vol veranderingen. Nadat ze vorig jaar de overstap maakte van de 400 meter horde naar de 800 meter, kampte ze na het indoorseizoen met een voetblessure. Die fysieke ongemakken dwongen haar tot aanpassingen in de voorbereiding op het buitenseizoen. Sinds 2019 was ze een vaste waarde op de nationale titelstrijd. Vorig jaar greep ze nog het zilver op de 200 meter. Nu kiest ze voor een andere route om zich optimaal voor te bereiden op het Europees kampioenschap in Birmingham, dat in augustus plaatsvindt. De 800 meter in Engeland moet haar vijfde officiële wedstrijd op die afstand worden. En ja, voordat ze zich volledig focust op de EK-ambities, staat er nog een belangrijke test op het programma. Aanstaande zaterdag verschijnt ze aan de start van de Diamond League in Londen. En daar treft ze voor het eerst in haar carrière de Britse Olympisch kampioene Kylie Hodgkinson. Met deze keuze voor Londen en het overslaan van het NK hoopt Broeders-Bol de balans te vinden voor een succesvol vervolg van het seizoen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Meerdere bijzonderheden onderweg op dit vroege tijdstip. Allereerst de A15 Gorinchem-Rotterdam. Bij de Papendrechtsebrug is de weg helemaal dicht door problemen aan de matrixborden. Omrijden kan via Dordrecht over de N3. Ook is het druk op de A27 Breda-Gorinchem, tussen Nieuwendijk en Gorinchem zelf, 10 minuten door de wegwerkzaamheden.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Dirk Kuyt blikt in zijn nieuwe rol als assistenttrainer bij Fenerbahçe terug op de overstap van FC Dordrecht naar de Turkse topclub. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En bij de Turkse club ondersteunt Kuyt de 65-jarige Ismael Kartal. En dat is een vertrouwd gezicht voor hem, want Kuyt speelde al als voetbal eens onder de Turkse trainer. Hij benadrukt dat er over en weer veel respect is tussen hem en de hoofdtrainer. De overstap naar de staf voelt voor Kuyt als een bijzonder moment. En hij vertelt ook dat het telefoontje van de clubpresident hem erg trots maakte. Zeker omdat hij diezelfde president ook al meemaakte in zijn tijd als speler. De volledige focus ligt nu op de voorbereiding voor de voorrondes van de Champions League, waar volgens Kuyt elk detail telt. Kuyt vindt het trainerschap op dit moment nog een stuk intensiever dan zijn tijd als actieve voetballer. Waar spelers nog wel eens een rustdag hebben, is de staf constant bezig met planning en voorbereiding. Na 6 jaar ervaring in het vak merkt dat hij nog steeds blijft leren door samen te werken met ervaren krachten. Hij kijkt ook uit naar de sfeer in het stadion. Hij verwacht dat de energie van de fans de ploeg dit seizoen ver kan brengen, mits het team die passie om kan zetten in constante prestaties.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: podcast på grandfreeradio.nl. Find via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat een opvallend lange file op de A15 vanuit Gorinchem naar Rotterdam voor de Noordtunnel. Een file van 3 kwartier en dat komt door technische problemen aan de matrixborden. Afgelopen nacht was de weg er helemaal dicht door werkzaamheden, maar die kruizen krijgen ze nu niet meer van de schermen af. De weg blijft dus helemaal dicht. Omrijden kan via Dordrecht over de N3 of vanaf Gorinchem via knooppunt Hooipolder. Volgt dan de A27 en de A59.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Arvid Lindblad sluit een overstap naar de rallysport in de toekomst niet uit. De Formule 1-coureur van Racing Bulls koopt tijdens het Goodwood Festival of Speed voor het eerst achter het stuur van een professionele World Rally Championship machine. En dat smaakt voor hem naar meer. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens het Britse evenement verruilde de jonge rijder zijn vertrouwde Formule 1-auto voor een krachtige M-Sport Ford Puma Rally 1. Hij nam de auto mee de baan op voor een rit over een uitdagende gravelbaan. Het krappe en bochtige parcours door het bos heeft een lengte van bijna 2 mijl. De route is ontworpen door Anu Mikkola, de wereldkampioen rally uit 1983. Lindblad omschrijft de ervaring in de rallywagen als geweldig. De kennismaking met een andere discipline van de autosport heeft bij Lindblad de nodige interesse gewekt. Hij geeft aan dat hij het besturen van de rallyauto als een waardevolle uitdaging beschouwt. Hoewel zijn focus momenteel volledig bij de verplichtingen in de Formule 1 ligt, plaatst hij de rallysport in zijn toekomstperspectief. Hij ziet een eventueel uitstapje naar de wereld van het rallyrijden na zijn loopbaan in de koningsklasse als een serieuze optie. Voorlopig blijft de volledige aandacht van de coureur echter gericht op het lopende seizoen in de Formule 1, waar hij zijn ambities verder wil vormgeven. Nou ja, de ervaring in Goodwood vormt voor hem in ieder geval een mooie toevoeging aan zijn racecarrière.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits verloopt tot nu toe vrij gemoedelijk. Er staat in totaal nog net geen 100 kilometer file. Wel een groot probleem op de A15 Gorkum-Rotterdam bij Papendrecht. Technische problemen aan de matrixborden. Ongeveer een half uur vertraging. Omrijden kan ook via Dordrecht over de N3. Maar ook via knooppunt Hooipolder over de A27 en de A59. Verder de A28 Zwolle-Amersfoort. Voor Amersfoort-Vathorst 20 minuten file door een ongeluk. Er is één rijstrook afgesloten. En tot slot nog naar de A6 Jouwen-Lelystad. Tussen Banten en knooppunt Emmeloord 10 minuten vertraging.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Conor McGregor moet een medische ingreep ondergaan na zijn kortstondige terugkeer in de vechtkooi. De 37-jarige Ier raakte na ruim een minuut geblesseerd aan zijn rechterbeen in zijn gevecht tegen de Amerikaan Max Holloway. Ik ben Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De rentree van McGregor duurde slechts 69 seconden. Na de eerste trap was het fysieke ongemak direct zichtbaar bij McGregor. Hoewel hij het duel probeerde te vervolgen, lukte het hem niet om stabiel op zijn benen te blijven staan. Hij staakte de strijd en moest daarna de arena strompelend verlaten. McGregor deelt dat hij zich nu richt op een operatie en het daaropvolgende revalidatietraject. Over de exacte aard van de beenblessure doet hij geen uitspraken. Hij geeft wel aan dat hij de plannen heeft om op den duur weer terug te keren naar de vechtsporttraining. Ondanks de fysieke tegenslag spreekt de vechter de intentie uit om zijn UFC-carrière nog niet te beëindigen. En hij wijst daarbij nadrukkelijk op het laatste gevecht dat volgens zijn huidige contract nog open staat. McGregor laat nog in het midden wanneer hij daadwerkelijk weer in actie komt voor dit slotduel. Hij benadrukt dat hij ondanks de recente gebeurtenissen in Las Vegas vertrouwen houdt in zijn herstel. Het is nu afwachten hoe zijn lichaam reageert op de operatie en wanneer hij fysiek weer in staat is om zijn trainingsschema volledig te hervatten.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits verloopt eigenlijk vrij gemoedelijk. In totaal 150 kilometer. Een stuk minder dan gebruikelijk. Op de A6 rijdt het wel langzaam richting Lelystad. Tussen Band en knooppunt Emmeloord. 4 kilometer en 20 minuten file. Komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Ook gebeurde er een ongeluk op de A12 richting Den Haag. Tussen Driebergen en knooppunt Oude Rijn. Een half uur vertraging. Door dat ongeluk is één rijstrook afgesloten. En tenslotte goed nieuws over de A15 naar Rotterdam. Bij de Noordtunnel is de weg weer vrij. Eerder was de weg daar dicht door technische problemen. Nog wel een file, 7 kilometer en 10 minuten.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Jonas Vingegaard heeft vorig jaar bijna een punt achter zijn wielercarrière gezet. De Deen kampte met grote mentale problemen en gaf bij zijn ploeg Visma Leasebike aan dat de huidige aanpak niet langer vol te houden was. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Vingegaard vertelt dat hij zich destijds ongelukkig voelde door de hoge werkdruk. Het strikte dieet en de eindeloze trainingskampen waren mentaal en fysiek te zwaar voor hem. Hij drong aan op verandering, omdat hij meer tijd bij zijn gezin wilde zijn en zijn eigen welzijn wilde beschermen. De ploeg die erkende de noodzaak, waardoor Vingegaard inmiddels een meer individueel programma afwerkt. Zo verscheen hij dit jaar aan de start van de Giro d'Italia. Volgens de renner is dit een noodzakelijke ontwikkeling voor de wielersport. Hij pleit ervoor om in de toekomst meer naar individuele programma's te kijken om wielrenner duurzamer te maken voor de coureurs. Vingegaard geeft aan zich nu gelukkiger te voelen, al blijft de sport uitdagend. Ja, en zijn zoektocht naar een betere balans laat zien dat zelfs bij de grootste kampioenen het welzijn voorop staat. Ja, en op dit moment is de renner volop in competitie in de Tour de France. Hij bezet de tweede plek in het algemeen klassement met een achterstand van ruim 2,5 minuut op Tadej Pogačar.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits verloopt gelukkig niet heel erg druk, maar er toch is het hier en daar aardig aansluiten vanwege een paar bijzonderheden. Zo is de A6 vanuit Joure naar Lelystad nu helemaal dicht bij knooppunt Emmeloord door bergingswerkzaamheden. Omrijden kan via Zwolle over de A32 en de A28. Verder goed nieuws over de A12 richting Den Haag. Bij Nieuwegein is de weg weer vrij na een ongeluk. Vanaf Driebergen nog wel een file, ongeveer 25 minuten. Hij kan nog verder gaan oplossen nu. Verder naar de A28 vanuit Zwolle naar Amersfoort. Bij Amersfoort-Vathorst ook de weg vrij na een ongeluk. Nog wel 10 minuten vertraging. Die file begint nog bij Harderwijk.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Sergio Pérez blikt terug op zijn jaren bij Red Bull en vertelt dat hij direct bij zijn aanstelling door teambaas Christian Horner werd geïnformeerd over de strikte focus op Max Verstappen. De Mexicaanse coureur kreeg naar eigen zeggen te horen dat het team destijds liever met slechts één auto had deelgenomen aan het kampioenschap. Nou, het van sommigen hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, Pérez onthult dus dat toenmalig teambaas Christian Horner hem bij hun eerste ontmoeting duidelijk maakte dat een tweede auto enkel noodzakelijk was om aan de reglementen te voldoen. Volgens de Mexicaan gaf Horner aan dat het team tevreden was geweest met enkel Verstappen als coureur, aangezien de gehele infrastructuur en ontwikkeling op de viervoudig wereldkampioen waren afgestemd. Ja, Pérez stelt dat hij zich bewust was van de focus op zijn toenmalige teamgenoot. Hij benadrukt dat hij wel alles uit zijn periode bij de formatie Milton Keynes heeft gehaald. Hoewel de samenwerking volgens hem vier fantastische jaren kende, erkent de coureur dat er sprake was van zware periodes en interne politieke spanningen. De coureur is van mening dat de waarde van zijn inbreng pas echt duidelijk werd voor het team nadat hij vertrok en andere coureurs werden ingezet. Desondanks kijkt Pérez met dankbaarheid terug op zijn tijd bij Red Bull. Hij onderhoudt naar eigen zeggen nog steeds goede contacten met de mensen binnen het team en beschouwt zijn carrière als een professioneel proces waar hij naar eigen zeggen het spel moest spelen.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: on me, babe.
1: Grand Prix Radio.
2: Dance hits.
1: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
2: 9 uur.
1: Grand Prix Radio verkeer.
3: Dit is Tim Schaap van de ANBB. De spits komt langzaam maar zeker richting een einde. We zitten nu rond de 120 kilometer nog. Wat opvalt is een ongeluk bij Geldermals op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Vanaf knooppunt Empel een file van 30 minuten. Verder is helemaal dicht nu de A6, Joure-Lelystad, bij knooppunt Emmeloord. Komt door bergingswerk na een kapotte vrachtwagen. Je kunt het beste omrijden via Zwolle. Best een eindje over de A32 en de A28. Ten slotte nog goed nieuws over de A12 naar Den Haag. Bij knooppunt Lunetten is de weg weer vrij na een ongeluk. Of met een file vanaf Driebergen. Ongeveer 20 minuten langzaam rijden.
4: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort. De Nederlandse shorttrack ploeg heeft opgelucht gereageerd op de terugkeer van teamgenoot Sven Roes. De schaatser was 2 weken lang vermist nadat zijn auto werd teruggevonden op Schiphol. Roes verbleef in het buitenland en is inmiddels weer in Nederland. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De onverwachte verdwijning zorgde voor veel onrust binnen de selectie. Teamgenoten Jens van het Woud en Sandra Velzenboer spreken van een schok voor de hele ploeg. Ze benadrukken dat het team onderling zeer hecht is en dat de gebeurtenis iedereen flink bezighield. De schaatsers gaven aan dat zij veel waarde hechten aan de vriendschappelijke band die zij naast hun sportieve samenwerking hebben. Roes laat weten dat hij door een lastige periode niet langer een uitweg zag en daarom naar het buitenland vertrok. Zijn collega's laten weten blij te zijn dat hij terug is en benadrukken dat Roes nu vooral tijd en rust nodig heeft. Van het Woud laat weten dat Roes weet dat zijn teamgenoten voor hem klaarstaan en dat hij hem snel weer bij de trainingen hoopt te zien. Bondscoach Niels Kersholt noemt de situatie ingewikkeld, maar prijst de steun die de groep aan elkaar biedt. Terwijl de ploeg de rust rondom Roes respecteert, verschuift de aandacht langzaam naar het sportieve programma. De selectie is namelijk alweer in Tialf aan het trainen voor het nieuwe seizoen. Volgens Kersholt moet de knop om, aangezien de kwalificaties voor de wereldbekercyclus over een paar maanden alweer op het programma staan.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANBB. De spits is zo goed als afgerond. Hier en daar nog wel iets van file, zoals op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Kerkdriel en Geldermalsen, 14 kilometer en 30 minuten. Het komt door een ongeluk, er is één rijstrook dicht. Helemaal afgesloten is de A6 nog altijd, Jouwen Lelystad. Bij knooppunt Emmeloord door bergingswerkzaamheden. Omrijden kan via Zwolle over de A32 en de A28. Dit duurt nog tot 10 uur deze morgen. En op de A12 goed nieuws richting Den Haag. Bij Houten is de weg weer vrij. Eerder lag daar een lading glas op de weg. De file moet nog een beetje oplossen. Je hebt nu nog 15 minuten vertraging.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Atlete Femke Broeders-Bol slaat het Nederlands kampioenschap in Hengelo over. De 26-jarige atleet heeft na overleg met de Atletiekbond en vrijstelling gekregen en komt eind juli dus niet in actie. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De vrijstelling betekent dat ze de gebruikelijke deelnameplicht aan de nationale titelstrijd mag overslaan. In nauw overleg met haar team en de bond is besloten dat zij deze ruimte nodig heeft voor haar herstel. Broeders-Bol kijkt terug op een jaar vol veranderingen. Nadat ze vorig jaar de overstap maakte van de 400 meter horde naar de 800 meter... kampte ze na het indoorseizoen met een voetblessure. Die fysieke ongemakken dwongen haar tot aanpassingen in de voorbereiding op het buitenseizoen. Sinds 2019 was ze een vaste waarde op de nationale titelstrijd. Vorig jaar greep ze nog het zilver op de 200 meter. Nu kiest ze voor een andere route om zich optimaal voor te bereiden op het Europees kampioenschap in Birmingham, dat in augustus plaatsvindt. De 800 meter in Engeland moet haar vijfde officiële wedstrijd op die afstand worden. En ja, voordat ze zich volledig focust op de EK-ambities, staat er nog een belangrijke test op het programma. Aanstaande zaterdag verschijnt ze aan de start van de Diamond League in Londen. En daar treft ze voor het eerst in haar carrière de Britse Olympisch kampioene Kylie Hodgkinson. Met deze keuze voor Londen en het overslaan van het NK hoopt Broeders-Bol de balans te vinden voor een succesvol vervolg van het seizoen.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.
0: Is

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits is officieel ten einde, al zijn er nog een paar problemen die open blijven staan. De A12 bijvoorbeeld, Utrecht-Den Haag. Bij Nootdorp is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht en vanaf Bleiswijk daarom een half uur vertraging. Verder de A2, Den Bosch-Utrecht. Tussen knooppunt Empel en Waardenburg 10 minuten. Komt er een eerder ongeluk, de weg is er weer vrij. Op de A28 Amersfoort-Utrecht, file voor Utrecht. 5 kilometer en 15 minuten.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Capri Radio.
1: Sport in het kort.
2: Thijs Bogaert heeft een opvallende overwinning in eigen land geboekt. Bij het Challenger-toernooi in Bunschoten rekende hij in de eerste ronde af met de toch als tweede geplaatste Gauthier Onclan. Het resultaat is een primeur voor de 18-jarige tennisser, aangezien het zijn eerste zege is op dit niveau ooit. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Verloop van de partij liet een opmerkelijk herstel zien. Bogaert kwam in de openingsfase moeizaam uit de verf, verloor ook de eerste set. Maar hij herstelde zich knap na die moeizame start. Hij werkte in de tweede set twee matchpoints weg, sleepte via de tiebreak de winst van die set binnen en deze ommekeer gaf hem weer het nodige vertrouwen om de beslissende set naar zijn hand te zetten en uiteindelijk dus de wedstrijd te winnen. Het toernooi in Bunschoten biedt een uitdagend podium voor opkomende spelers die de stap willen maken van de junioren naar de professionele tour. Voor Bogaert is deelname aan deze challenger, waar hij met een wildcard aan de start verscheen, een belangrijke leerschool in zijn nog prille loopbaan. En deze prestatie volgde kort na zijn deelname aan Wimbledon, waar hij in de halve finales van het juniorentoernooi strandde tegen Cruz Hewitt. En eerder liet Bogaert zich ook al zien op het hoogste ATP-niveau. Bij de Libema Open in Rosmalen boekte hij zijn eerste zege op dat podium en was hij uiteindelijk dicht bij winst tegen de wereldtopper, toch, Daniel Medvedev. En met de zege in Bunschoten bevestigt hij in elk geval zijn stijgende lijn op de internationale ranglijst.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat nog een opvallende file op de A12, Utrecht-Den Haag, tussen Zoetermeer en Nootdorp. 6 kilometer, 35 minuten door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Voor Neville Ruiter begint een bijzonder hoofdstuk in zijn golfcarrière. De 24-jarige amateurspeler staat op de deelnemerslijst van de Open. De laatste golfmajor van het jaar op de iconische Royal Birkdale-baan. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ruiter voegt zich op het toernooi bij topspelers zoals Scottie Scheffler, Rory McIlroy en Tommy Fleetwood. En Ruiter dwong zijn deelname af via het Europees kampioenschap voor amateurs in Finland, waar hij als tweede eindigde. En dat resultaat gaf hem toegang tot het kwalificatietoernooi. En na twee zware rondes in één dag bemachtigde hij daar zijn plek op het hoofdtoernooi. Hij is de eerste Nederlander in 2 jaar tijd die aan dit toernooi deelneemt. Zijn aanwezigheid op dit podium volgt op een uitdagende periode vol medische tegenslagen. Want tijdens zijn studietijd in de Verenigde Staten werd hij gehinderd door een hernia. Er waren 2 operaties nodig om die rugklachten te verhelpen. En 2 jaar heeft hij niet kunnen golfen. En Ruiter twijfelde daardoor of hij eigenlijk nog wel terug kon keren op hoog niveau. Nou, hij is nu fit. Focus ligt op dit toernooi. Hij wil vooral kijken en leren van de profs. Een plek in het finale weekend is natuurlijk een doel. Want pas dan kan hij wellicht een ronde spelen met de wereldtop. En na dit toernooi in Engeland, dan bereidt hij zich voor op de US Amateur. Dan gaat hij eind augustus, na dat toernooi, de overstap maken naar het professionele circuit.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: Free Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn een paar opvallende files. Allereerst nog steeds dat ongeluk bij Nootdorp op de A12 Utrecht-Den Haag. Vanaf Zoetermeer een file van 20 minuten. De rechterrijstrook is dicht. En op de A28 Amersfoort-Utrecht wordt ook langzamer gereden. Tussen Den Dolder en Utrecht. 5 kilometer en 25 minuten langer bezig.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Vooruitlopend op de Grand Prix van België spreekt Fernando Alonso zijn zorgen uit over de balans op het circuit in Spa-Francorchamps. Tweevoudig wereldkampioen benadrukt dat energiemanagement de belangrijkste uitdaging wordt op de baan in de Ardennen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Coureurs moeten op het snelle circuit kritische keuzes maken over wanneer zij hun elektrisch vermogen gaan inzetten. Alonso legt uit dat het onmogelijk is om op alle rechte stukken voluit te gaan. Wie aan het begin van de ronde te veel energie verbruikt, komt later in de ronde vermogen tekort. En dat betekent, volgens Alonso, dat rijders strategisch moeten sparen om het laatste deel van het circuit richting de chicane nog vermogen over te hebben. Alonso plaatst daarbij een opvallende kanttekening bij de huidige reglementen en stelt dus dat de auto's zonder elektrische ondersteuning aanzienlijk minder vermogen hebben dan een jaar geleden. Coureur gaat zelfs zover dat hij het vermogen op die momenten vergelijkt met dat van een Formule 2 auto. Het circuit, dat bekend staat toch om zijn hoge snelheden, dwingt de rijders tot een behoudende rijstijl op bepaalde delen van de baan. Het wordt voor de teams en coureurs een puzzel om de beperkte energie optimaal te verdelen over de gehele ronde. Ja, en of die uitdaging de verhoudingen op de baan ook daadwerkelijk zal veranderen, dat zal moeten blijken tijdens het komende raceweekend in België.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis en geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een ongeluk nog altijd file rijden op de A12 Arnhem-Utrecht voor Oosterbeek. 8 kilometer en 15 minuten. Door de bergingswerkzaamheden is één rijstrook dicht. En verder zowel op de A1, de A7 als de A12 file voor de Duitse grenscontrole. In alle gevallen ongeveer 10 minuten vertraging.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Lewis Hamilton heeft zijn zorgen geuit over de huidige koers van de Formule 1. Zevenvoudig wereldkampioen spreekt zich openlijk uit over zijn frustratie. En die wordt gevoed door de grote invloed van complexe software en energiemanagementsystemen op het rijden. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens Hamilton is de sport te afhankelijk geworden van techniek, waardoor coureurs niet langer alleen maar beloond worden voor hun snelheid en inzet op het circuit. Hij legt uit dat het doel van racen altijd moet zijn om de auto tot de uiterste limiet te pushen. En nu ervaart hij dat rijders juist worden bestraft als zij bijvoorbeeld risico nemen in snelle bochten. En dit komt omdat de batterijcapaciteit beperkt is en het energiemanagement hem dwingt om tijdens het rijden op specifieke momenten op te laden. Brit geeft aan dat dit voor de coureurs zelf lastig te doorgronden is. Hij deelt een voorbeeld uit Miami, waar hij tijd verloor door een fout in de software. Hij dacht aanvankelijk zelf langzamer te rijden, maar kreeg van zijn engineers te horen dat het systeem simpelweg niet naar behoren functioneerde. Hamilton pleit daarom voor een vermindering van de technische hulpmiddelen in de sport. In de huidige tussenstand van het kampioenschap bezet Hamilton de derde plaats. Hij volgt daarmee Kimi Antonelli en George Russell, die de eerste twee posities innemen voor het team van Mercedes.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: love speed.
1: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
0: 12 uur.
1: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er staan momenteel alleen maar files voor de Duitse grenscontroles op de A1, de A7 en de A12. De vertraging loopt een beetje uiteen tussen de 10, maximaal 20 minuten.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ajax versterkt de selectie met doelman Marc-André Ter Stegen. Duitse keeper komt op huurbasis over van FC Barcelona nadat alle bureaucratische details zijn afgerond. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Beide clubs hebben inmiddels hun goedkeuring gegeven voor de overstap. Transfer liep eerder wat vertraging op door belastingtechnische zaken, maar die obstakels lijken nu te zijn opgelost. Ter Stegen, die sinds 2014 al onder contact staat bij Barcelona, sluit zich direct aan bij de selectie van Ajax. Doelman kende in Barcelona een hele succesvolle periode. Werd 6 keer kampioen, won ook de Champions League. Maar de laatste jaren staat het fysiek ook een beetje tegen. Hij verloor zijn vaste plek in het elftal aan de aangetrokken doelman van Espanyol. En dat is Joan Garcia. En na een vuurperiode bij Girona, waar hij door blessure leed maar 2 keer onder de lat stond, is de 40-voudige international inmiddels weer volledig fit. Hij is onlangs gestart met de voorbereiding in Spanje en verhuist nu dus naar de Johan Cruijff Arena. Voor Ajax is de komst van de doelman een zeer welkome versterking met het oog op de nabije toekomst. De club bereidt zich voor op de tweede voorronde van de Conference League, waar later deze maand de eerste officiële wedstrijden wachten. Amsterdammers waren natuurlijk al eerder actief op de transfermarkt, hebben Caio Henrique al binnengehaald en Daley Blind, terwijl ook nog de presentatie van Marcus Leonardo op korte termijn wordt verwacht.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Na een ongeluk nu opruimwerkzaamheden op de A50 vanuit Arnhem naar Os. Vanaf knooppunt Grijzoord ongeveer een kwartier langzaam rijden tot aan knooppunt Valburg. Dan de Duitse grenscontroles, onder meer de A7 en de A12. Allebei goed voor 20 minuten vertraging.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Etienne Vaassen vindt dat hij bij de beste keepers van Nederland hoort. Doelman van FC Groningen stelt dat zijn kwaliteiten op dit moment al van topniveau zijn. Al ziet hij nog wel verbeterpunten. Met name in de dagelijkse focus op het trainingsveld. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Vaassen, die uitkomt voor het nationale elftal van Suriname, verlengde eerder deze zomer zijn verbintenis bij FC Groningen. Hij geeft aan dat hij op dit moment in een fase van zijn loopbaan zit waarin hij vooral minuten wil maken. En de keuze voor FC Groningen voelt voor hem dan ook logisch, omdat hij daar onder trainer Dick Lukien de onbetwiste eerste doelman is. Toch kijkt hij ook wat verder vooruit. Hoewel hij nu kiest voor speelminuten, sluit hij niet uit dat hij over enkele jaren een rol als tweede keeper bij een topclub ambieert. Hij is namelijk van mening dat hij die stap aan kan naar de absolute top. Al benadrukt hij dat het uiteindelijk aan de clubs is natuurlijk om die inschatting te delen. Zijn trainer Dick Lukien geeft aan dat de potentie er zeker is, maar dat een constante focus op de training essentieel is voor die stap omhoog. En Vaassen erkent dat zelf ook. Hij geeft aan dat hij soms moeite heeft om elke dag volledig scherp te blijven en ziet daarin dus nog ruimte voor groei. Ondanks die kanttekening blijft hij wel bij zijn standpunt. Qua pure keeperskwaliteiten rekent hij zichzelf tot de top van Nederland.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Hier en daar rijdt het wat langzamer. Onder meer door een ongeluk op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Vanaf knooppunt Oude Rijn file rijden tot aan Everdingen. 11 kilometer en 20 minuten lang. Er zijn twee rijstroken dicht. Door dit ongeluk ook file op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum. Voor knooppunt Everdingen 35 minuten extra. Verder de Duitse grenscontroles, de A7 en de A12, die zijn het langst. Allebei 10 minuten vertraging voor de grens.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. De selectie van de PSV-vrouwen ondergaat een flinke verandering. Aanvalster Riola Gemayli verruilt de Eindhovense landskampioen voor het Italiaanse Como. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. 2 jaar geleden maakte Gemayli de overstap van VfL Wolfsburg naar Eindhoven. Zwitserse groeide uit tot een vaste waarde in de voorhoede en ze staat nu in de boeken met 30 doelpunten in 64 wedstrijden. Niet slecht. En sloot het afgelopen seizoen af als clubtopscorer. Over de hoogte van de transfersom doen beide clubs geen uitspraken. Transfer naar Italië volgt kort na het vertrek van een andere smaakmaker. Oranje International Nina Nijstad verliet Eindhoven en maakte de overstap naar het Amerikaanse Portland Thoms. Clubleiding van PSV anticipeert op de leegloop door de selectie op verschillende posities te versterken. Zo maken de Deense middenvelder Funk en de Ghanese aanvaller Marvo de overstap. Ook de Oostenrijkse international Hickelsberger voegt zich bij de selectie, net als Renfrew, die overkomt van FC Utrecht. Met het vertrek van de sterkhouders en de komst van nieuwe speelsters laat PSV zien dat er volop beweging zit in de selectie van de landskampioen. En de club bouwt daarmee aan een vernieuwde groep voor de vele sportieve uitdagingen die in het nieuwe voetbalseizoen op het programma staan.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nu 80 kilometer file op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Heb je tussen Oude Rijn en Everdingen 20 minuten vertraging. A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht Noord en Knoopend Lunetten 10 minuten extra door een ongeluk. De rechterrijstrook is daar dicht en daardoor loopt het weer vast op de A28 vanuit Amersfoort naar Utrecht voor het Knoopend Rijnsweerd. Terug naar de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum heb je tussen Houten en Everdingen een

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Thijs Bogaert heeft een opvallende overwinning in eigen land geboekt. Bij het Challenger-toernooi in Bunschoten rekende hij in de eerste ronde af met de toch als tweede geplaatste Gauthier Onclan. Het resultaat is een primeur voor de 18-jarige tennisser, aangezien het zijn eerste zege is op dit niveau ooit. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Verloop van de partij liet een opmerkelijk herstel zien. Bogaert kwam in de openingsfase moeizaam uit de verf, verloor ook de eerste set. Maar hij herstelde zich knap na die moeizame start. Hij werkte in de tweede set twee matchpoints weg. Sleepte via de tiebreak de winst van die set binnen. En deze ommekeer gaf hem weer het nodige vertrouwen om de beslissende set naar zijn hand te zetten. En uiteindelijk dus de wedstrijd te winnen. Toernooi in Bunschoten biedt een uitdagend podium voor opkomende spelers die de stap willen maken van de junioren naar de professionele tour. Voor Bogaert is deelname aan deze challenger, waar hij met een wildcard aan de start verscheen, een belangrijke leerschool in zijn nog prille loopbaan. En deze prestatie volgde kort na zijn deelname aan Wimbledon, waar hij in de halve finales van het juniorentoernooi strandde tegen Cruz Hewitt. En eerder liet Bogaert zich ook al zien op het hoogste ATP-niveau. Bij de Libema Open in Rosmalen boekte hij zijn eerste zege op dat podium. En was hij uiteindelijk dicht bij winst tegen de wereldtopper, toch? Daniel Medvedev. En met de zege in Bunschoten bevestigt hij in elk geval zijn stijgende lijn op de internationale ranglijst.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Live. Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
2: 2 uur.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn slechts 2 files die opvallen momenteel. Allereerst de A2 Utrecht Den Bosch. Bij Alfred Everdingen is de weg weer vrij na een ongeluk. Nog 10 minuten extra vanaf knooppunt Oude Rijn. En langs de N201 Hilversum uit Hoorn. File voor Loenersloot door een ongeluk. 3 kilometer en 10 minuten.
4: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
1: Is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Voor Neville Ruiter begint een bijzonder hoofdstuk in zijn golfcarrière. De 24-jarige amateurspeler staat op de deelnemerslijst van de Open. Laatste golfmajor van het jaar op de iconische Royal Birkdale-baan. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ruiter voegt zich op het toernooi bij topspelers zoals Scottie Scheffler, Rory McIlroy en Tommy Fleetwood. En Ruiter dwong zijn deelname af via het Europees Kampioenschap voor Amateurs in Finland, waar hij als tweede eindigde. En dat resultaat gaf hem toegang tot het kwalificatietoernooi. En na twee zware rondes in één dag bemachtigde hij daar zijn plek op het hoofdtoernooi. Hij is de eerste Nederlander in twee jaar tijd die aan dit toernooi deelneemt. Zijn aanwezigheid op dit podium volgt op een uitdagende periode vol medische tegenslagen. Want tijdens zijn studietijd in de Verenigde Staten werd hij gehinderd door een hernia. Er waren twee operaties nodig om die rugklachten te verhelpen. En twee jaar heeft hij niet kunnen golfen. En Ruiter twijfelde daardoor of hij eigenlijk nog wel terug kon keren op hoog niveau. Nou, hij is nu fit, focus ligt op dit toernooi. Hij wil vooral kijken en leren van de profs. Een plek in het finale weekend is natuurlijk een doel. Want pas dan kan hij wellicht een ronde spelen met de wereldtop. En na dit toernooi in Engeland, dan bereidt hij zich voor op de US Amateur. Dan gaat hij eind augustus, na dat toernooi, de overstap maken naar het professionele circuit.
0: Grand Prix Radio is jouw sport.

0: duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De meeste files veroorzaken niet al te veel vertraging, hooguit 10 minuten. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch is wat meer vertraging, ongeveer een kwartier tussen knooppunt Oude Rijn en de afrit Everdingen 9 kilometer. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Born en knooppunt Kierenzijde 7 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, de linkerrijstrook is dicht. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland, daar veroorzaken werkzaamheden file bij knooppunt Terbrechtseplein. De

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Vooruitlopend op de Grand Prix van België spreekt Fernando Alonso zijn zorgen uit over de balans op het circuit in Spa-Francorchamps. Tweevoudig wereldkampioen benadrukt dat energiemanagement de belangrijkste uitdaging wordt op de baan in de Ardennen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Coureurs moeten op het snelle circuit kritische keuzes maken over wanneer zij hun elektrisch vermogen gaan inzetten. Alonso legt uit dat het onmogelijk is om op alle rechte stukken voluit te gaan. Wie aan het begin van de ronde te veel energie verbruikt, komt later in de ronde vermogen tekort. En dat betekent, volgens Alonso, dat rijders strategisch moeten sparen om het laatste deel van het circuit richting de chicane nog vermogen over te hebben. Alonso plaatst daarbij een opvallende kanttekening bij de huidige reglementen en stelt dus dat de auto's zonder elektrische ondersteuning aanzienlijk minder vermogen hebben dan een jaar geleden. Coureur gaat zelfs zover dat hij het vermogen op die momenten vergelijkt met dat van een Formule 2 auto. Het circuit, dat bekend staat toch om zijn hoge snelheden, dwingt de rijders tot een behoudende rijstijl op bepaalde delen van de baan. Het wordt voor de teams en coureurs een puzzel om de beperkte energie optimaal te verdelen over de gehele ronde. Ja, en of die uitdaging de verhoudingen op de baan ook daadwerkelijk zal veranderen, dat zal moeten blijken tijdens het komende raceweekend in België.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Dance hits.
0: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Lewis Hamilton heeft zijn zorgen geuit over de huidige koers van de Formule 1. Zevenvoudig wereldkampioen spreekt zich openlijk uit over zijn frustratie. En die wordt gevoed door de grote invloed van complexe software en energiemanagementsystemen op het rijden. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens Hamilton is de sport te afhankelijk geworden van techniek, waardoor coureurs niet langer alleen maar beloond worden voor hun snelheid en inzet op het circuit. Hij legt uit dat het doel van racen altijd moet zijn om de auto tot de uiterste limiet te pushen. En nu ervaart hij dat rijders juist worden bestraft als zij bijvoorbeeld risico nemen in snelle bochten. En dit komt omdat de batterijcapaciteit beperkt is en het energiemanagement hem dwingt om tijdens het rijden op specifieke momenten op te laden. Britt geeft aan dat dit voor de coureurs zelf lastig te doorgronden is. Hij deelt een voorbeeld uit Miami, waar hij tijd verloor door een fout in de software. Hij dacht aanvankelijk zelf langzamer te rijden, maar kreeg van zijn engineers te horen dat het systeem simpelweg niet naar behoren functioneerde. Hamilton pleit daarom voor een vermindering van de technische hulpmiddelen in de sport. In de huidige tussenstand van het kampioenschap bezet Hamilton de derde plaats. Hij volgt daarmee Kimi Antonelli en George Russell, die de eerste twee posities innemen voor het team van Mercedes.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Ajax versterkt de selectie met doelman Marc-André ter Stegen. Duitse keeper komt op huurbasis over van FC Barcelona nadat alle bureaucratische details zijn afgerond. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Beide clubs hebben inmiddels hun goedkeuring gegeven voor de overstap. Transfer liep eerder wat vertraging op door belastingtechnische zaken, maar die obstakels lijken nu te zijn opgelost. Ter Stegen, die sinds 2014 al onder contact staat bij Barcelona, sluit zich direct aan bij de selectie van Ajax. Doelman kende in Barcelona een hele succesvolle periode. Werd 6 keer kampioen, won ook de Champions League. Maar de laatste jaren staat het fysiek ook een beetje tegen. Hij verloor zijn vaste plek in het elftal aan de aangetrokken doelman van Espanyol. En dat is Joan Garcia. En na een verhuurperiode bij Girona, waar hij door blessure leed maar 2 keer onder de lat stond, is de 40-voudige international inmiddels weer volledig fit. Hij is onlangs gestart met de voorbereiding in Spanje en verhuist nu dus naar de Johan Cruijff Arena. Voor Ajax is de komst van de doelman een zeer welkome versterking met het oog op de nabije toekomst. De club bereidt zich voor op de tweede voorronde van de Conference League, waar later deze maand de eerste officiële wedstrijden wachten. Amsterdammers waren natuurlijk al eerder actief op de transfermarkt, hebben Caio Henrique al binnengehaald en Daley Blind, terwijl ook nog de presentatie van Marcus Leonardo op korte termijn wordt verwacht.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio. Yeah.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Het is behoorlijk druk op de weg voor een vakantieperiode. De meeste files staan rond Utrecht en Rotterdam. Werkzaamheden en ongelukken veroorzaken soms veel extra reistijd. Op de A2 richting Den Bosch sta je in de file tussen Utrecht-Papendorp en afrit Everdingen. Het komt door wegwerkzaamheden op de A27, gerekend op 25 minuten vertraging. De A4 richting Rotterdam, een kwartier extra tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein. En een ongeluk op de A4 richting Rotterdam tussen knooppunt Ketelplein en knooppunt Benelux. De vertraging is opgelopen tot 25 minuten. De A15 richting Rotterdam tussen Rozenburg en Rotterdam-Charloes. Ook daar is een ongeluk gebeurd. Daarom is de hoofdrijbaan dicht en het verkeer wordt over de parallelbaan gestuurd. Dat duurt waarschijnlijk nog tot 5 uur vanmiddag en je doet er 45 minuten langer over. De A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein. Ook door werkzaamheden loop je 20 minuten vertraging op.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Danny Hill. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Etienne Vaassen vindt dat hij bij de beste keepers van Nederland hoort. Doelman van FC Groningen stelt dat zijn kwaliteiten op dit moment al van topniveau zijn. Al ziet hij nog wel verbeterpunten. Met name in de dagelijkse focus op het trainingsveld. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Vaassen, die uitkomt voor het nationale elftal van Suriname, verlengde eerder deze zomer zijn verbintenis bij FC Groningen. Hij geeft aan dat hij op dit moment in een fase van zijn loopbaan zit waarin hij vooral minuten wil maken. En de keuze voor FC Groningen voelt voor hem dan ook

0: Omdat hij daar onder trainer Dick Lukien de onbetwiste eerste doelman is. Toch kijkt hij ook wat verder vooruit. Hoewel hij nu kiest voor speelminuten, sluit hij niet uit dat hij over enkele jaren een rol als tweede keeper bij een topclub ambieert. Hij is namelijk van mening dat hij die stap aan kan naar de absolute top. Al benadrukt hij dat het uiteindelijk aan de clubs is natuurlijk om die inschatting te delen. Zijn trainer Dick Lukien geeft aan dat de potentie er zeker is, maar dat een constante focus op de training essentieel is voor die stap omhoog. En Fase erkent dat zelf ook. Hij geeft aan dat hij soms moeite heeft om elke dag volledig scherp te blijven en ziet daarin dus nog ruimte voor groei. Ondanks die kanttekening blijft hij wel bij zijn standpunt. Qua pure keeperskwaliteiten rekent hij zichzelf tot de top van Nederland.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: met GP-ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis en geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is behoorlijk druk op de weg. De meeste files staan op de wegen rond Utrecht, Rotterdam en Nijmegen. Werkzaamheden en ongelukken veroorzaken soms veel extra reistijd. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam, tussen knooppunt Ketelplein en knooppunt Benelux, ruim een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk op de A15 vanuit Europoort. Tussen Rozenburg en Rotterdam-Charloos 12 kilometer file met een uur extra reistijd. De hoofdrijbaan is daar dicht. Al het verkeer wordt er langs geleid via de parallelrijbaan. Dan de A20 vanuit Gouda. Tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein. Een half uur vertraging door werkzaamheden. En op de A73 naar Nijmegen. Tussen Bezel en Venlo West 13 kilometer file. De vertraging is zo'n 20 minuten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Thijs Bogaert heeft een opvallende overwinning in eigen land geboekt. Bij het Challenger-toernooi in Bunschoten rekende hij in de eerste ronde af met de toch als tweede geplaatste Gauthier Onclan. Het resultaat is een primeur voor de 18-jarige tennisser, aangezien het zijn eerste zege is op dit niveau ooit. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Verloop van de partij liet een opmerkelijk herstel zien. Bogaert kwam in de openingsfase moeizaam uit de verf, verloor ook de eerste set. Maar hij herstelde zich knap na die moeizame start. Hij werkte in de tweede set twee matchpoints weg. Sleepte via de tiebreak de winst van die set binnen. En deze ommekeer gaf hem weer het nodige vertrouwen om de beslissende set naar zijn hand te zetten. En uiteindelijk dus de wedstrijd te winnen. Toernooi in Bunschoten biedt een uitdagend podium voor opkomende spelers die de stap willen maken van de junioren naar de professionele tour. Voor Bogaert is deelname aan deze challenger, waar hij met een wildcard aan de start verscheen, een belangrijke leerschool in zijn nog prille loopbaan. En deze prestatie volgde kort na zijn deelname aan Wimbledon, waar hij in de halve finales van het juniorentoernooi strandde tegen Cruz Hewitt. En eerder liet Bogaert zich ook al zien op het hoogste ATP-niveau. Bij de Libema Open in Rosmalen boekte hij zijn eerste zege op dat podium. En was hij uiteindelijk dicht bij winst tegen de wereldtopper, toch? Daniel Medvedev. En met de zege in Bunschoten bevestigt hij in elk geval zijn stijgende lijn op de internationale ranglijst.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Free Radio app.
1: 5:00.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Werkzaamheden veroorzaken een drukke avondspits op de wegen rond Rotterdam en Utrecht. Ook zijn er een paar ongelukken gebeurd. De files met de meeste vertraging staan nu op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Utrecht en de afrit Everdingen 13 kilometer met een half uur extra reistijd door de werkzaamheden aan de A27. Verderop staat file tussen Culemborg en knooppunt Deil 8 kilometer met een half uur oponthoud. Dat komt door een auto met pech. De werkzaamheden aan de A9 veroorzaken file vooral richting Alkmaar. Voor de Wijkertunnel nu 8 kilometer met zo'n 20 minuten extra reistijd. A15 vanuit Europoort tussen de afrit Brieden en knooppunt Benelux 12 kilometer met een uur vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is daar inmiddels wel weer vrij. A20 Gouda Hoek van Holland tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein. Een half uur vertraging door de werkzaamheden daar. A27 van Utrecht naar Gorkum tussen knooppunt Rijnsweerd en knooppunt Everdingen 13 kilometer file. De vertraging is daar opgelopen tot een half uur.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Voor Neville Ruiter begint een bijzonder hoofdstuk in zijn golfcarrière. De 24-jarige amateurspeler staat op de deelnemerslijst van de Open. Laatste golfmajor van het jaar op de iconische Royal Birkdale-baan. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ruiter voegt zich op het toernooi bij topspelers zoals Scottie Scheffler, Rory McIlroy en Tommy Fleetwood. En Ruiter dwong zijn deelname af via het Europees kampioenschap voor amateurs in Finland, waar hij als tweede eindigde. En dat resultaat gaf hem toegang tot het kwalificatietoernooi. En na twee zware rondes in één dag

0: bemachtigde hij daar zijn plek op het hoofdtoernooi. Hij is de eerste Nederlander in 2 jaar tijd die aan dit toernooi deelneemt. Zijn aanwezigheid op dit podium volgt op een uitdagende periode vol medische tegenslagen. Want tijdens zijn studietijd in de Verenigde Staten werd hij gehinderd door een hernia. Er waren 2 operaties nodig om die rugklachten te verhelpen. En 2 jaar heeft hij niet kunnen golfen. En Ruiter twijfelde daardoor of hij eigenlijk nog wel terug kon keren op hoog niveau. Nou, hij is nu fit, focus ligt op dit toernooi. Hij wil vooral kijken en leren van de profs. Een plek in het finale weekend is natuurlijk een doel. Want pas dan kan hij wellicht een ronde spelen met de wereldtop. En na dit toernooi in Engeland, dan bereidt hij zich voor op de US Amateur. Dan gaat hij eind augustus, na dat toernooi, de overstap maken naar het professionele circuit.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Werkzaamheden veroorzaken een drukke avondspits op de wegen rond Rotterdam en Utrecht. In het zuiden van het land zijn de files juist wat korter dan gebruikelijk door de zomervakantie. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Oude Rijn en de afrit Everdingen 11 kilometer met een half uur vertraging. En verderop tussen Culemborg en Zaltbommel 12 met daar 20 minuten oponthoud. Dat komt door de werkzaamheden aan de A27 tussen Everdingen en Gorkum. A16 van Breda naar Rotterdam, tussen Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein, 9 kilometer met bijna een half uur oponthoud. Dat komt door de werkzaamheden aan de A20. Dan de A20 vanuit Gouda, tussen Moordrecht en knooppunt Terbrechtseplein, 6 kilometer file met ruim 20 minuten vertraging. De weg is daar dicht vanwege werkzaamheden. Dan de A27 Utrecht richting Gorkum, tussen knooppunt Rijnsweerd en knooppunt Everdingen, 12 kilometer file. De extra reistijd is daar een half uur.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Vooruitlopend op de Grand Prix van België spreekt Fernando Alonso zijn zorgen uit over de balans op het circuit in Spa-Francorchamps. Tweevoudig wereldkampioen benadrukt dat energiemanagement de belangrijkste uitdaging wordt op de baan in de Ardennen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Coureurs moeten op het snelle circuit kritische keuzes maken over wanneer zij hun elektrisch vermogen gaan inzetten. Alonso legt uit dat het onmogelijk is om op alle rechte stukken voluit te gaan. Wie aan het begin van de ronde te veel energie verbruikt, komt later in de ronde vermogen tekort. En dat betekent, volgens Alonso, dat rijders strategisch moeten sparen om het laatste deel van het circuit richting de chicane nog vermogen over te hebben. Alonso plaatst daarbij een opvallende kanttekening bij de huidige reglementen en stelt dus dat de auto's zonder elektrische ondersteuning aanzienlijk minder vermogen hebben dan een jaar geleden. Coureur gaat zelfs zover dat hij het vermogen op die momenten vergelijkt met dat van een Formule 2 auto. Het circuit, dat bekend staat toch om zijn hoge snelheden, dwingt de rijders tot een behoudende rijstijl op bepaalde delen van de baan. Het wordt voor de teams en coureurs een puzzel om de beperkte energie optimaal te verdelen over de gehele ronde. Ja, en of die uitdaging de verhoudingen op de baan ook daadwerkelijk zal veranderen, dat zal moeten blijken tijdens het komende raceweekend in België.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Show. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De drukte van de avondspits neemt geleidelijk aan wat af. Vooral op de wegen rond Rotterdam is het nog erg druk door de werkzaamheden aan de A20. Op de A4 richting Rotterdam rijdt het verkeer langzaam tussen Leidschendam en knooppunt Ketelplein 10 kilometer met 20 minuten vertraging. A15 richting Europoort tussen IJsselmonde en knooppunt Benelux 8 kilometer file met een half uur oponthoud. A16 van Breda naar Rotterdam tussen Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein 9 kilometer file met een half uur vertraging. En op de A20 vanuit Gouda tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel 4 kilometer met bijna 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Lewis Hamilton heeft zijn zorgen geuit over de huidige koers van de Formule 1. Zevenvoudig wereldkampioen spreekt zich openlijk uit over zijn frustratie. En die wordt gevoed door de grote invloed van complexe software en energiemanagementsystemen op het rijden. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens Hamilton is de sport te afhankelijk geworden van techniek, waardoor coureurs niet langer alleen maar beloond worden voor hun snelheid en inzet op het circuit. Hij legt uit dat het doel van racen altijd moet zijn om de auto tot de uiterste limiet te pushen. En nu ervaart hij dat rijders juist worden bestraft als zij bijvoorbeeld risico nemen in snelle bochten. En dit komt omdat de batterijcapaciteit beperkt is en het energiemanagement hem dwingt om tijdens het rijden op specifieke momenten op te laden. Brit geeft aan dat dit voor de coureurs zelf lastig te doorgronden is. Hij deelt een voorbeeld uit Miami, waar hij tijd verloor door een fout in de software. Hij dacht aanvankelijk zelf langzamer te rijden, maar kreeg van zijn engineers te horen dat het systeem simpelweg niet naar behoren functioneerde. Hamilton pleit daarom voor een vermindering van de technische hulpmiddelen in de sport. In de huidige tussenstand van het kampioenschap bezet Hamilton de derde plaats. Hij volgt daarmee Kimi Antonelli en George Russell, die de eerste twee posities innemen voor het team van Mercedes.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De drukte van de avondspits neemt nu vrij snel af. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn staat nog file door een ongeluk tussen Hoevelaken en Barneveld. 4 kilometer met 10 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht. A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Rijswijk en de Keteltunnel. 9 kilometer met een kwartier oponthoud. A15 naar Europoort tussen Rotterdam-IJsselmonde en knooppunt Benelux. 8 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. A16 Breda richting Rotterdam tussen Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. 7 kilometer met een half uur extra reistijd. Dat komt door de werkzaamheden aan de A20. En op de A20 vanuit Gouda tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein.

0: Grand Prix Radio.
1: Dance hits.
2: Let's go.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ajax versterkt de selectie met doelman Marc-André Ter Stegen. Duitse keeper komt op huurbasis over van FC Barcelona nadat alle bureaucratische details zijn afgerond. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Beide clubs hebben inmiddels hun goedkeuring gegeven voor de overstap. Transfer liep eerder wat vertraging op door belastingtechnische zaken, maar die obstakels lijken nu te zijn opgelost. Ter Stegen, die sinds 2014 al onder contact staat bij Barcelona, sluit zich direct aan bij de selectie van Ajax. Doelman kende in Barcelona een hele succesvolle periode. Werd 6 keer kampioen, won ook de Champions League. Maar de laatste jaren staat het fysiek ook een beetje tegen. Hij verloor zijn vaste plek in het elftal aan de aangetrokken doelman van Espanyol. En dat is Joan Garcia. En na een verhuurperiode bij Girona, waar hij door blessure leed maar 2 keer onder de lat stond, is de 40-voudige international inmiddels weer volledig fit. Hij is onlangs gestart met de voorbereiding in Spanje en verhuist nu dus naar de Johan Cruijff Arena. Voor Ajax is de komst van de doelman een zeer welkome versterking met het oog op de nabije toekomst. De club bereidt zich voor op de tweede voorronde van de Conference League, waar later deze maand de eerste officiële wedstrijden wachten. Amsterdammers waren natuurlijk al eerder actief op de transfermarkt, hebben Caio Henrique al binnengehaald en Daley Blind, terwijl ook nog de presentatie van Marcus Leonardo op korte termijn wordt verwacht.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A15 van Rotterdam naar Europoort staat nog file tussen knooppunt Vaanplein en knooppunt Benelux. 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. De werkzaamheden aan de A20 veroorzaken file op de A16 vanuit Breda. Tussen Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein 6 kilometer met een kwartier extra reistijd.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Etienne Vaassen vindt dat hij bij de beste keepers van Nederland hoort. Doelman van FC Groningen stelt dat zijn kwaliteiten op dit moment al van topniveau zijn. Al ziet hij nog wel verbeterpunten. Met name in de dagelijkse focus op het trainingsveld. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Vaassen, die uitkomt voor het nationale elftal van Suriname, verlengde eerder deze zomer zijn verbintenis bij FC Groningen. Hij geeft aan dat hij op dit moment in een fase van zijn loopbaan zit waarin hij vooral minuten wil maken. En de keuze voor FC Groningen voelt voor hem dan ook logisch, omdat hij daar onder trainer Dick Lukien de onbetwiste eerste doelman is. Toch kijkt hij ook wat verder vooruit. Hoewel hij nu kiest voor speelminuten, sluit hij niet uit dat hij over enkele jaren een rol als tweede keeper bij een topclub ambieert. Hij is namelijk van mening dat hij die stap aan kan naar de absolute top. Al benadrukt hij dat het uiteindelijk aan de clubs is natuurlijk om die inschatting te delen. Zijn trainer Dick Lukien geeft aan dat de potentie er zeker is, maar dat een constante focus op de training essentieel is voor die stap omhoog. En Vaassen erkent dat zelf ook. Hij geeft aan dat hij soms moeite heeft om elke dag volledig scherp te blijven en ziet daarin dus nog ruimte voor groei. Ondanks die kanttekening blijft hij wel bij zijn standpunt. Qua pure keeperskwaliteiten rekent hij zichzelf tot de top van Nederland.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Waarmans van de ANWB. Het rijdt nog langzaam op de A4 richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein reken hier op 5 minuten vertraging. En 10 minuten extra op de A67 Belgische grens richting Eindhoven. Tussen Eersel en knooppunt De Hoogte.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Thijs Bogaert heeft een opvallende overwinning in eigen land geboekt. Bij het Challenger-toernooi in Bunschoten rekende hij in de eerste ronde af met de toch als tweede geplaatste Gauthier Onclan. Het resultaat is een primeur voor de 18-jarige tennisser, aangezien het zijn eerste zege is op dit niveau ooit. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Verloop van de partij liet een opmerkelijk herstel zien. Bogaert kwam in de openingsfase moeizaam uit de verf, verloor ook de eerste set. Maar hij herstelde zich knap na die moeizame start. Hij werkte in de tweede set twee matchpoints weg, sleepte via de tiebreak de winst van die set binnen en deze ommekeer gaf hem weer het nodige vertrouwen om de beslissende set naar zijn hand te zetten en uiteindelijk dus de wedstrijd te winnen. Het toernooi in Bunschoten biedt een uitdagend podium voor opkomende spelers die de stap willen maken van de junioren naar de professionele tour. Voor Bogaert is deelname aan deze challenger, waar hij met een wildcard aan de start verscheen, een belangrijke leerschool in zijn nog prille loopbaan. En deze prestatie volgde kort na zijn deelname aan Wimbledon, waar hij in de halve finales van het juniorentoernooi strandde tegen Cruz Hewitt. En eerder liet Bogaert zich ook al zien op het hoogste ATP-niveau. Bij de Libema Open in Rosmalen boekte hij zijn eerste zege op dat podium. En was hij uiteindelijk dicht bij winst tegen de wereldtopper, toch? Daniel Medvedev. En met de zege in Bunschoten bevestigt hij in elk geval zijn stijgende lijn op de internationale ranglijst.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, bent u ook welkom.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix.

met GP-ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis en geniet van Boedapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: Middernacht. Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.